En dan zou ik zo in 3 minuten aan voor 8 o'clock in de morning. Oh, dat is op morgen van de fiends. Maar wat is dat, joh? Maar ik heb de morning in mijn wijn, hè? Zou je met die mijn wijn, hè? Oei, bindje part mij ook ernaar, man. Het is online. Bizarre. Het is wel present en nog aan de wijn zijn Radio PH. Ik heb wat in je zijn de Jans, San Fernando, Ramsour. Ik heb wat in je zijn de barangay Linda. Ja, maar ik denk ook zijn computer. But anyway, ik heb ook zo'n kennis in de speaker.